Nochtje moet reisselen, kieren de aas. Nochtje moet zijn omen teepteren aagwa. Han dus de gadiener gboestigen mag. Han horen elpa te zielen in het aagwa.